Mats val mee breinare op haar kop. Is even zo zo mal oor rock en roll, Lorica Rauch en Iggy Pop. Zij het groot geworden op een groot oud plaas, haar pa een boosje en haar ma een skot.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van Woonstel Blok weer.

Jij was beautiful, een bouw voor wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op trein, op voort verlei einde. Sy achter siets gevry en nou is jy en jou man, bouw computer en een lust. En last winter, you try to cut above your wrist. En nou skryf jy vir my.

0: Van Jimmy Soos proe lekker soos die krik in my mat.
1: Hippie, hippie, shake, daar so natuurlijk van The Swinging Blue Jeans. Lekker, ek hoop jy kon nou lekker hippie, hippie, shake. The cause, all the love in the world, I send you.

0: En nou is het tijd van het Breakfast Papgooi. En zo maak jij.
1: Tijd voor die Breakfast Papgooi.
0: Ek speel vir twee kort uitreiksels en dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor. Nommer 1, beloofde land, die heuwels fantastisch. Die heuwels fantastisch, ja, nommer 1, beloofde land. Nommer 2, François van Kouk, behoort aan niemand nie.

aan die linkerkant. Hy is uit die pad, van die pad af, van die oppervlakte van die pad af. So hy behoort nie invloed op jou te hê nie, maar redelike mistigheid ook nog daarso. So ja, moet nie stop nie. As jy nie gesê word om te stop nie, hou dan eerder maar net verby. En dan stilstaande voertuig daar op die N1 Noordwaard by New Road, Nieuwe Weg, staan daar in die skouerbaan. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard by Garsfontein, die M30, die middelste baan is gesluit en hy veroorsaak een redelike consternatie. Motors wat daar nie kan verby kom. So wees maar net geduldig asjeblief toch, en soos wat ek net al gesê het, as iemand dalk wil inbeweeg van links of rechts, en ja, gee maar vir die kans, ja, kom ons wees geduldig, kom ons wees vir die, ons is ordentlike mense op ons paaie. Ja, en asjeblief toch, gordel vas, ja, allemaal van julle wat nie motor is, gordel vas asjeblief. En dan in KwaZulu-Natal, bypadwerke daar op al die paaie, die N3 vir al Songweni en Hammersdal, en dan die N2 tussen Ibiklute en Omgeni, beperkte rijbane, N2 Komasio en Omdlotti, ook beperkte rijbane, N3 Ibiklute en die M13 uitgang, ook beperkte rijbane, en dan ook op die N3 tussen Ashburton en New England, pad asjeblief, ook beperkte rijbane, so bypad werke ook in KwaZulu-Natal aan die gang daarso. En dan hier so by ons in die Weskaap, bykie mistigheid op die plekke. So asjeblief, wees maar wat versigtig daarso. Die N1 uitwaarts by Durbanweg, daar is baie swaar verkeer ook daar. Ja, ek kan nie sien of daar iets gebeur het nie, dit is nou maar net besig. So ja, dit is maandag op woensdag. Baie swaar verkeer ook op die N2 inwaarts by Borchards Quarry, of die M22, jy kan vertragings daar verwag, en dan ook swaar verkeer op die N7 Suid by Bosmansdam, ook swaar verkeer daarsom. En dan foutiewe ligte, verkeerslichte by Broadlandsweg, en die N2, daar in die strandarea, Lesbeek Park weg en Stasie weg in Observatory, Frans Corradi, Rijlaan en Karl Coronier, daar in Boston, Van Riebeek Laan en Sevenwag Mall, daar in Kuisevier. Asjeblief toch die lichte wat nie behoorlik werk nie, gebruik het maar as een vierrichting stopstraat. En dan die ou Parel weg en Sandringham, daar in Makassar, daar so is ook voertuigongeluk. Die nodige man en vrou in uniform is daar om te help. En dan swaar verkeer op die N2 by die afrit na Borchards Quarry, wat ek net ervan gepraat het. Ja, swaar verkeer. En dan bykie ander die N1 hier rondom Kraaifontein ook swaar verkeer, alreeds in beide richting, daar by die industriële afdraai, Jozef McVlakte, daar so baie verkeer. Die R300 waar aansluit by die N1 dat in Kaapstad ook baie swaar verkeer alreeds, en dan een bykie verder vanaf die Tegeberg-Hewel richting Kaapstad, ja, swaar verkeer, en dan die M7 ook, ja, van die groot kruising daar by die Botasig afdraai Monte Vista, daai area Milnerton, daai groot kruising daar, swaar verkeer ook daar recht deur tot by die N1 en vooral in die Epping, dus die hele area ook zwaar verkeer, wat daar gaan die N2 hier rondom Kralitsa, daar was wel een ongeluk richting Kaapstad, en hy veroorsaak ook so'n bykie stadige verkeer, en dan bykie verder, aan de kant die lughawe, aan de baan, as jy voorbij rij, voorbij die M7, onder die M7 brug, baie zwaar verkeer, en ek sien daar was ook een motorvoertuig ongeluk, voordat jy by hospitaal, Wissepelotti hospitaal kom. Die M5 van Kenwyn af, zwaar verkeer tot by Wissepelotti, en dan die M3 van Wynberg Park af, recht deur by die Universiteit van Kaapstad voorbij tot amper by hospitaal draai. Ook baie zwaar verkeer. En die N1 ingaande by Kaapstad, daar na die Waterfront hekke ingang toe, asjeblief toch, kies jou baan vroegtijdig, wees maar net geduldig, die pad daar is ook bitter besig. Ja, daar is so 3 of 4 bane wat ingaan in 2 of 3,
die linkerkantse baan. Hy gaan indraai in Kaapstad na die conventiecentrum toe. Die middelste baan gaan op daar na die

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit is St. Elmo's Fire daar. Ja, baie bekende ene van die flik ook. Man on Motion. En dit is gedoen door NRG. Nou, Mark het vir my boodskap gesê. Mark, good morning. And you asked for Unchained Melody, Righteous Brothers. Yeah, here it comes.

0: Watseri Boekhouwer wordt met trots geborgd door Manrow Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en ek wil graag vandag met julle gesels oor belasting op kommissieverdienste en waarom dit belangrik is om te verstaan hoe dit werk.

24sa.co.za. Help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer Asi.

0: Straßenverkehr.
1: Hy het loop wat aangaan op die paaie, nie veel opdaterings nie. Gauteng is stilstaan in voertuig op die N1 noordwaarts oprit na Ellendale pad. Linkerbaan is gesluit daar. Dit is wat dit betref. KwaZulu-Natal sien ek so 21 minute terug. Stilstaan een vrachtmotor op die N3 suidwaarts na Katowice is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. So en verder 22 minute terug, een ongeluk op die N2 noordwaarts by Prospecten. Een linkerskouwer is geraak daar. Ek sien daar is een paar voertuie wat daar staan. Kaapstad verkeer, ek denk geen opdatering nie. So wees maar voorzichtig, hou jou afstand en maak seker jy kom veilig daar by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Evelyn wat vir ons sê, hallo daar, hi, hi daar ook aan jou. Jy is op van die pad saam met my, Roy, is lekker om saam met jou te wees. En ja, dis klein saterdag vanavond, gaan die vier brontje, daar word speerrips en skaapchops en wors gebraai. Met die heerlijke rolliekies, broeikies, maar bak altijd sikke lekker broeikies. En artebeslaai, so as vanavond ernstig gebraai word hier by die Groblaas, is after all klein saterdag, so ek sien verskriklik uit dan een hartelike goeiemiddag aan Marco. En ja, right, hierdie 26ste juni is die NG Kerk Brakkeveld Westgemeente, 4 Jannie Straat, Ferndale, Brakkeveld, is een groot wintersopverkoping, Kogeniet is snoesige winter aan saam met die gemeente met een verskeidenheid soppe, vars brood en heerlijke pannekoeken. So vars brood en koppie sop, keuse van soppe en brood sal die aan self gemaakt word uit wat beskikbaar is. R25 en die pannekoeken kan ook gekry word vir R9 een pannekoek en dit kan vooraf bestel ook word by Rihanna by 072-618-6147 of Andrei by 082-934-2002. Daar het jy dit. Chris Leroux, ek gaan huis toe.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rathmanstraat, Barrowloon, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienst.

SFM Nuus. Er is aardelijke goeiemiddag aan jou, er is op die kop 4 uur, is aardelijke goeiemiddag en is Hein saam met jou, dit is tijd voor jou 4 uur nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Ons aardige goeiemiddag. Je zingt schakel op die programma is waar het samen zijn. Ons is rechtstreeks hier op Hardies FM. Hier waar ons dingen anders doen natuurlijk. En dan ook op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Wat uitzaai vanuit Riebeek West, die Weeskap. En dan natuurlijk jouw statie daar in Brakkenveld. Dank u voor die samenkeur. Ons keer samen tot skins voor 7. Ons vat jou huis toe hier op die baie interessante woensdag. Klein zaterdag vandaag natuurlijk die 17e juni. Maar als het programma ons gaan binnen een paar minuten gaan ons gesels met Cordelia, die zangeres Cordelia, oor haar splinter die we enkels net Dare You. En ons gaan eerst so een vinnige draaikie maak by die marktplek, dan twee prachtige liedjes van haar. Luister dan met haar gesels en dan ja, sal ons jou verduidelik hoe die rest van die programma loop, want dan natuurlijk ons het weer een verkeerd verslag tussen 4:45 en 5:00. 5:00 jou volgende nieuwsbulletin met jou streeks weer direct daarna. En dan natuurlijk vanmiddag om 4:45 jou nieuws en actualiteit in een nieuws oorsig en nieuws focus. En dat is jou belangrijkste nieuwszake van die dag natuurlijk wat ons bespreek met sportnieuws om 5:30. Tans aan die gang is die cricket wereldbeker T20 vir vrouwen. Ons gaan een beetje daarna kyk en die spanne wat ook vandaag speel en wat die statistieke behels. En dis dan wil ek wat voorheef jou en door die laatste nieuwsbulletin van die dag om 6:00 vanavond. Volledig weer verslag daarna vir die hele land, al ons hoofdcentra. Maar goed, kom ons neem een vinnige handelsbreek, dan die klanke van Cordelia, Bel My Baby, en draai om en dan gesels ons met haar, oor haar niets te enkels net, bly ingeskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel in sy dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, vandaag de verjaarsdag van een van onze luisteraars daar van Amerika. Ik moet daar geluk wensen. Ik hoop ze luisteren vanmiddag. Orna van Rijnsburg. Maar geluk met je verjaarsdag. Orna is woonachtig in die VSA en is groot en getrouwe luisteraars van Hartiets FM. So, baie geluk, Orna, met jou verjaarsdag. Ons gaan nou vir jou een speciale liedjie speel. En dan wil ek baie graag ook een man geluk wens, een kunstenaar, een internationale kunstenaar, wat saam met Orna vandag verjaar. En is Barry Manilow. Ek weet nie of jy al vir Barry Manilow, wat tuurlijk, wie ken nie vir Barry Manilow nie. Nou, Barry Manilow, baie geluk aan Barry Manilow, die Amerikaanse sanger en liedjeskrywer, wat vandag verjaar is, 83 jaar oud vandag. Het bekend vir klomp muziek en ons gaan twee van sy liedjes vir jou speel. Barry Manilow, once again, congratulations on your 83rd birthday. Saam met Orna van Rensburg van die VSA. Weer eens, hier is Desmond Wells om julle geluk te wens en dan luister ons naar Copa Cabana en Hey Mumbo van ons goeie vriend, wat ook vandag verjaar, Barry Manilow.

Een zadelijke goedemiddag aan jou. Er is op die kom 5 uur, dus tijd voor jou nieuws op Arties FM, jouw stansie en Riebeek Valley Radio.

0: Jy is omgeskakel by Hartie FM. Dit is 'n hartlike goeiemiddag ook aan die luisteraars van jou stasie in Rubik Valley Radio. Baie saam met jou en ons kyk saam tot skyns voor 7 vanavond. Wel, in die program bring ons jou ook op hoogte van weersake, nuus en natuurlik sport. En dis nou die kans om te kyk wat die weer in die streek gaan doen. En dan daarna gaan ons gou net vinnig draaikie maak by die markplek. Eindelijk een stukkie muziek neem eers en dan handelsbreek voordat ons kom by die nuussake van die dag. Ons kyk gevindig wat die weer in die streek doen. Ons begin hier in Hartbeespoort vir Noordwest Hartbeespoort. Môre donderdag, minimum 7, maximum 20 met gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word. Lekker sonskyn dagjie voorspel vir donderdag, minimum 10 en maximum, en ek vrydag natuurlik, môre is klaar donderdag. Gee, tyd loop jong. Vrydag minimum 10, maximum 21, saterdag 18, maximum 10 en sondag en maandag bewolkte dag. Met een maximum temperatuur van wat wisselt tussen 15 en 16. Gaan kouer raak die naweek. Dan in Brackenfell, kom ons kyk een bykie, dis vir die luisteraars van jou stasie, natuurlijk daar in Brackenfell, hoofsaaklik môre donderdag by julle ouens 11, maximum 19. Die reën lyk mens nog nie daar nie. Vrijdag 8, minimum 22, maximum. Warmer naweek, wat kan je geloof, vir Brackenfell. Saterdag een maximum van 26, sondag ook 26. En het lyk toch vir my of daar nie reen op pad is. Jy ook kyk na volgende week tot op het woensdag, geen reen in die vooruitzicht. Maar, dit kan baie vinnig verander. Dit is baie verspilterig in die tyd van die jaar. Kom ons kyk goed aan na Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Donderdag morgen daar 12, maximum 19. Vrijdag 12, 23. Sonskindag vir Riebeek West, warme temperatuur ook in Riebeek West, saterdag en sondag, een maximum van 26 wat verwag word. Dis jou streeks weer, ons gaan net na 6 vanavond, net na die nuus om 6, kyk na jou nationale weer en reisigers weervoorspelling. Lekker stukkie muziek voordat ons kom by natuurlijk ons volgende handelsbreek, bly geskakel.
1: Hoi, ek is Paul, sien van Tamper in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders.

Wel, vandag interessante skuiwe wat plaasgevind het binne die DA alliantie en die regering van nationale eenheid met daar die nuwe aankondiging of die, kan ek sê, verrassende aankondiging van die DA vandag. En jy kan ook op ons Facebookblad gaan kyk daar, het die FM's Facebookblad het ons daar in Nuusbrug veel vroeger geplaas daar, oor wat precies daar gebeur het. Misschien moet ons vinnig daar naartoe gaan en dit net gebruik as een aansluitingspunt voordat ons verder gesels oor dit wat ons wil oor gesels.

Nou, die Democratische Alliantie heeft de betekende verandering aan zijn span binnen in die regering van Nationale Eenheid aangekondigd. John Steenhuisen is uit zijn post als minister van Landbouw verwijderd en zal voortaan als het jong minister van Handel, Nijverheid en Mededinging dienen. Hij wordt opgevolgd door Willy Oukamp als die nieuwe minister van Landbouw. Die aankondiging volgt naar die Diaz, een nieuwe leider, meneer Jordan Lewis, president de Sillerum op Pausa verzoek het om die veranderingen goed te keren. Volgens die DA is die herskommeling gemikt op die partijse bijdrage tot die RNE om dit te versterken en grotere aansprekelijkheid binnen die partijse regeringsplan te verzekeren. Steenhuisen zijn positie in de afgelopen maanden toenemend onder druk gekomen te midden van kritiek over de hantering van die back-and-closure-crisis waar die landbouwbedrijf in uitvoermarkten of uitvoermarkt onder druk geplaatst is. Die crisis heeft ook tot interne debat binnen die DA geleid over die partijse prestatie in die landbouwportefeuille. Die veranderingen komen enkele maanden na het Steenhuisen aangekondigd dat hij niet weer beschikbaar zou wees als DA-leider niet. Zijn opvolger, Hugh Lewis, heeft sindsdien aangeduid dat die partij zijn ministers aan streng prestatiestandaarden zal houden. Benevens die verandering in landbouw is verskeie ander DA-vertegenwoordigers ook na nieuwe posten verskuif als deel van die partijse herorganisatie binnen die RNE. Die DA beklemt toen dat die herskommeling daarop gemik is om dienstlevering te verbeteren en die partijse invloed binnen die coalitieregering te versterken. Dan kan ons dalk in die nabije toekomst met een van die partijen gesels oor wat precies daar gebeur het vandaag. Maar die volgende was natuurlijk die inlichting wat meneer Willy Oukamp gedeel het via die Nies Media en via Marula Media. Het hy die volgende te sê gehad.

kan natuurlijk ons nieuwsbron, Marula Media, gaan raadplegen voor nog andere interessante nieuwszaken van die dag. Maar dit is hoofsaaklik die belangrijkste nieuws wat ik zo pas met jou gedeeld heb. Kom eens kijken wat gebeurt op die paaie. En ons maak goed contact met iTraffic.

0: Ja, dan natuurlijk dan gaan ons ook kijken naar die andere provincies. Gauteng, die N1 Zuid, die afrit bij die N1 Midrand 1 stop. Daar is een stilstaande voertuig op die N1 Zuid, net bij daar die afrit bij N1 Midrand. Hy voorzichtig daar. KwaZulu-Natal, die N3 Zuid, afrit vanaf Market Road. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, net na die afrit vanaf Market Road. Dan ook een stilstaande voertuig op die N2 Zuid, dus daar bij die afrit vanaf Umhlanga. En nou is het alweer die verkeer, en betreft geen andere verkeersproblemen aangemeld. En indien daar enig iets gebeurt, laat weet ons onmiddellijk op 061-511-2602. Dan kan ons ook ons ander padgebruikers voortijdig waarsky. Ons neem een beetje muziek voordat ons kyk naar die sportzaken van die dag.
1: RTCFM.com

naar die belangrijkste sportzaken van die dag. Ons begin met rugby en ons praat over die Bulls onder andere. En hierdie interessante sportnieuws aan ons verschaft hier die Orula Media. Een goede rugbyspan kan zekerlijk op talent en vernuf staat maken om voor die eindstrijd van een baie groot toernooi te kwalificeren. Maar dit is karakter en deursettingsvermoe wat help dat hy uiteindelik die silverwaar omhoog hou. Nou, die Bulls speel juist weer vrijdag aan, dis hierdie komende vrijdag aan, in die eindstrijd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leinster op Croke Park in Dublin. Hierdie gaan een baie groot wedstrijd wees en volgens André Pollard skoor daar vanjaar nie veel met die Pretoriaanders ingesteldheid nie. Hy sê selfs toe ons met 21-3 in die half in strijd teen die Glasgow Warriors achter was, het ons mekaar in die oog gekyk en gesê dat ons dinge op die telbord kan omkeer. Nou, Jacaranda stad sy rugby trots sal juist op daar die ervaring staat maak as hulle die wind van voor in die eindstrijd sou kry. Hulle het al gewys dat hulle die moeilike goed wel kan doen. Nou, die eindstrijd word vrijdag om 8:30 die aand beslis en die actie word rechtstreeks op Supersport uitgesaai. So hierdie het gaan een baie interessante wedstrijd wees om gade te slaan. Baie sterk dan die bille, so hoop hulle hak die knoop deur. Ons hulle sê ons hak die, ja, hak die knoop deur. Nou van rugby na sokker toe, die sokker wereldbeker wat ook tans in die gang is. Bafana Bafana, ek weet nie, hy moet nog speel weer teen die volgende, span om deur te dring. Nou, Bafana is juist donderdag, dis morgen weer in aksie. Bafana Bafana, het een ietwat witloose en rooi kaartjie bestrooide vertoning in hulle openingswedstrijd van die wereldbeker toernooi in Mexico opgedis. Net gevindig, Supelo Yaya Sitole en Temba Zwani is met rooi kaarte van die veld in Mexico zat gestuur en die Suid-Afrikaners het die krachtmeting met 2-0 teen Mexico verloor. Hugo Broos het begrip vir skeidsregters Wilton Sampaio se kaart gryp oomlik, maar dat Sitole se terugskarrel sessie ietwat skeef geloop het. Maar hy reken dat Zwani sy oortreding nie sy uiteindelike straf geregverdig het nie. So het elkeen maar uiteindelik sy eie mening. In Zuid-Afrika, dis die span waarvan het bevan is, Zuid-Afrika se sokkerspan speel donderdag, dis morgen, teen Tsjechië op die Ardente Stadion. En die wedstrijd begin om 6:00 Suid-Afrikaanse tyd, dis die aand, 6:00 Suid-Afrikaanse tyd, word daar die wedstrijd beslis. Ons sal jou natuurlijk op hoogte hou van sake, ook hier in die program huiswaard saam met tussen 6 en 7, wat hierdie groot wedstrijd dan betref. Maar dis al van nou wat de sport dan betref, ons gaan een bykie muziek maak, en daarna nog muziek, omdat ons volgende handelsbreek is natuurlijk om 6:15 vanavond.

0: in de tijd langs dan, dus kwart voor zes. En ik reeds 14 minuten voor zes hier op Jeugdslinger Radio. En hij is waar het samen rechtstreeks op Arties FM. Waar ons dingen anders doen, wat ook gelijk wordt in de uitzending op je zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Wel, ons volgende ambtelijke bijdrage om 6 uur ons Nies in Afrikaans. Dan ook onze reizigersweervoorspelling en nationale weer net daarna. Lekker muziek tot en met dan. En is daar een specifieke liedje is wat je wil hoor, wanneer je het aanvraagt. Ik het vroeger, het ik wel, en ik vertrouw ze het, daar boodschapje gehoor Orna van Rensburg, wat verjaar het. Weer eens aan jou, baie baie geluk met je verjaardag, Orna. Hoop je je dag ten volle geniet nou. Hulle tye verskil met ons tye, ek dink hulle het nou eers, het raak nou eers, kan ek sê, dag daar by hulle. As ek het nie mis het nie, is het nou eers woensdagochtend daar in Amerika. Maar niet te min, Orna van Rensburg, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Nog muziek uit die 70 jaren, Brotherhood of Man, Oh Boy, en dan Smokey met I'll Meet You at Midnight. Blijf geskakel.
1: Artiesfm.com.

0: Prachtig. Een beetje terug in tijd heen weer, want het komt weer over Afrikaanse muziek. En ja, ons gaan ook zo eentje vat voor het nieuwste tijd. En onder allemaal die prachtige muziek van Sias Reineke, de aan die 80er jaren. Sias Reineke, die hier liedje uitgebracht wat Travis Parades laat wankelen. En met een nummer 1 weggestapt op verschillende radiostaties. En nummer 1, oh, ze Travis Parade op nummer 1. Dat is Sias Reineke, die 7 brengt hem weer. En daarna is het niet tijd.
1: Artis FM.com. Hier doen ons.

0: Nice FM. Nice.
1: Er is een aardige goeie naand aan jou. Er is op die kop 6 uur in tijd voor jou aan. Nice hier op Hartie FM. Jouw stasie in Riebeek Valley Radio.

0: Paul, als het zo pas daar geluisterd naar Ineke van Leo Sonskeen, Dance Till Night. En dan is het tijd om vannacht te kijken naar jouw weer vanmorgen. Daarna is het handelsbreek met nog muziek wat komt in huiswaarts Sammelijn. Kom eens kijken wat die temperaturen doen morgen, die minimum en maximum temperaturen, aan ons verschaft dier die Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Dus morgen donderdag hadden we spoort. Morgen minimum van 7, een maximum van 20 morgen. Gedeeltelijk bewolkt hier in Harties. Nou, het je ons temperaturen morgen. Niet te koud, niet te warm. Maar het is maar aan die koelere kant. 20 graden Celsius. Dan vinnig die rest van Zuid-Afrika. Pretoria morgen 9, 19. Johannesburg 7, maximum 17. Gedeeltelijk bewolkt. Kaapstad morgen 14, maximum 19. Gedeeltelijk bewolkt, Durban 17-24. Daar raakt het nogal een beetje warmer. 17-24. Bloemfontein, 3 in de ochtend. 3 graden boven vriespunt. 18 maximum, bij koud in de ochtend daar. Polokwane 7-19. Dan Appington, 9 maximum 23. Met de kans op regen en donderbui. Ook regen wat verwacht wordt in Port Elizabeth morgen. 8 maximum 19. En oost Londen. Een bewolkte dag, 14, maximum 19. Luisteraars van jouw statie dan Brackenfell. Morgen dan bij jullie in Brackenfell. 11 minimum, 19 maximum. Een heerlijke zonskindag. Ons luisteraars van Riebeek Valley Radio. De Riebeek West in die Vallei area. Dat is natuurlijk Riebeek Vallei. 11 minimum, 19 maximum. Een gedeeltelijk bewolkt. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna die muziek van Kerkstraat. Het is een nieuwe groep, Kerkstraat met één keer. Blijf geschakeld.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Paul, niet langer dan van PC Vermaak. PC Vermaak met Blom in, voor het Kerkstraat. Nou ja, dit is 23 minuten na 6. Dus dan kijk ik naar je laatste verkeersverslag van die dag. Wat gaan we die paaien aan op die laatste stadium van die dag?

0: Lieve keer verslag wat aan ons verskaan wordt door iTraffic. In Kaapstad hier een zin in. Dat is ongeluk op die N1 ingaande. In de westelijke richting die afrit bij de R101. Ongeluk daar op die N1 ingaande. Net na die afrit vanaf die R101. Jij mag dan problemen hebben daar in termen van de banen wat toegesluit of gesluit gaan worden. In Gauteng die N3 oostelijke voorbijgang. In de zuidelijke richting die afrit bij Modderfonteinweg. Stilstaande voertuig op de N3 Zuid, net na Modderfontein. Die schouder van die pad is toe. En dan die N1 westelijke voorbijgang. Zuid afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op de N1 Zuid, net voor Gordonweg. Die schouder van die pad is gesluit. Dan die N1 westelijke voorbijgang. Noord en 12 Oost Marokka voorbijgang. Stilstaande voertuig daar op de N1 Noord voor die Gouweweg. En dan terug in Kaapstad, baie druk verkeer in die Kaap tans op die N2 uitgaande, die afrit bij Spine Road. Dat is in de oostelijke richting daar, ons gezet, baie druk verkeer op die N2 uitgaande daar, bij die afrit bij Spine Road. Lijkt of die andere provincies op hierdie stadium redelijke kalm toestanden ervaar. Geen ernstige verkeersproblemen wat aangemeld wordt nie. So, hier is dan ons laatste verkeersverslag van die dag. Die tijd stap aan, Amerikies 25 minuten na 6. Vanavond kunstenaar 3 spel die muziek van Karen Huygaard. Dus gaan so'n bykie na haar leven muziek kyk. So vanaf 6:30. Ook ons maak nog een bykie muziek. Hier is Bonnie Tyler, My Guns Are Loaded. En as dat tijd is, dan luister ons ook naar Joe Dolan.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: ik zeg ze en ik wil
1: jouw stasi dat niet.
2: Niemand luistert als ons fluistert.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.